Ye makofi mengi sana. Karibu sana mgani wetu. Karibu uitie nchi yetu fahari. Wapige picha, waweze kuionyesha dunia. Karibu Mrisho Mpoto.